0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Morgen zijn er nog 2 evacuatievluchten met passagiers van cruiseschip Hondius. 6 mensen stappen dan op een vliegtuig naar Australië, 18 mensen vliegen naar Nieuw-Zeeland. Er gaan ook passagiers mee uit landen die zelf geen vliegtuig hebben gestuurd. Het zijn de laatste reizigers die nog op Tenerife zitten na de cruise. Verschillende Europese landen waren vandaag druk met het terughalen van passagiers van virusschip Hondius. Nederland haalde 30 mensen op in Tenerife, waaronder 8 Nederlanders en een groep buitenlanders. De meeste komen uit Duitsland en de Filipijnen. De Nederlanders moeten zich thuis 6 weken afzonderen. Iran heeft een aantal eisen neergelegd bij Amerika voor een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ze willen dat de sancties op de olieverkoop een maand worden opgeschort en Amerika moet stoppen om de havens van Iran te blokkeren. President Trump zegt op True Social dat hij het voorstel van Iran volkomen onacceptabel vindt. En opmerkelijk nieuws over de wedstrijd NAC Heerenveen. Die werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid door supporters. De resterende 8 minuten worden morgenmiddag gespeeld in Heerenveen. En niet zoals vandaag in Breda. Breda geeft om veiligheidsredenen geen toestemming meer om daar te spelen. Er mag geen publiek bij. Het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the

fucking playlist. Mark Posse. Ice Radio. Ice. Windballs. Yes.

0: thinking about.
1: Ice Radio. Daar is minder van hetzelfde.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Morgen zijn er nog 2 evacuatievluchten met passagiers van cruiseschip Hondius. 6 mensen stappen dan op een vliegtuig naar Australië. 18 mensen vliegen naar Nieuw-Zeeland. Er gaan ook passagiers mee uit landen die zelf geen vliegtuig hebben gestuurd. Het zijn de laatste reizigers die nog op Tenerife zitten na de cruise. Verschillende Europese landen waren vandaag druk met het terughalen van passagiers van virusschip Hondius. Nederland haalde 30 mensen op in Tenerife, waaronder 8 Nederlanders en een groep buitenlanders. De meeste komen uit Duitsland en de Filipijnen. De Nederlanders moeten zich thuis 6 weken afzonderen. Iran heeft een aantal eisen neergelegd bij Amerika voor een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ze willen dat de sancties op de olieverkoop een maand worden opgeschort en Amerika moet stoppen om de havens van Iran te blokkeren. President Trump zegt op True Social dat hij het voorstel van Iran volkomen onacceptabel vindt. En opmerkelijk nieuws over de wedstrijd NAC Heerenveen. Die werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid door supporters. De resterende 8 minuten worden morgenmiddag gespeeld in Heerenveen. En niet zoals vandaag in Breda. Breda geeft om veiligheidsredenen geen toestemming meer om daar te spelen. Er mag geen publiek bij. Het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Morgen zijn er nog 2 evacuatievluchten met passagiers van cruiseschip Hondius. 6 mensen stappen dan op een vliegtuig naar Australië. 18 mensen vliegen naar Nieuw-Zeeland. Er gaan ook passagiers mee uit landen die zelf geen vliegtuig hebben gestuurd. Het zijn de laatste reizigers die nog op Tenerife zitten na de cruise. Verschillende Europese landen waren vandaag druk met het terughalen van passagiers van virusschip Hondius. Nederland haalde 30 mensen op in Tenerife, waaronder 8 Nederlanders en een groep buitenlanders. De meeste komen uit Duitsland en de Filipijnen. De Nederlanders moeten zich thuis 6 weken afzonderen. Iran heeft een aantal eisen neergelegd bij Amerika voor een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ze willen dat de sancties op de olieverkoop een maand worden opgeschort en Amerika moet stoppen om de havens van Iran te blokkeren. President Trump zegt op True Social dat hij het voorstel van Iran volkomen onacceptabel vindt. En opmerkelijk nieuws over de wedstrijd NAC Heerenveen. Die werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid door supporters. De resterende 8 minuten worden morgenmiddag gespeeld in Heerenveen. En niet zoals vandaag in Breda. Breda geeft om veiligheidsredenen geen toestemming meer om daar te spelen. Er mag geen publiek bij. Het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse passagier van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Een andere Amerikaan heeft lichte klachten. De twee zitten op een vliegtuig terug naar huis met nog 15 andere Amerikaanse cruisepassagiers. Bij aankomst wordt iedereen nog een keer getest. Amerika zei eerder dat mensen niet in quarantaine hoeven. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor mensen met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt de pas in het hele land ingevoerd. Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds aan de muur bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze het willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. Een eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 uitgespeeld. Dat gebeurt zonder publiek en in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. Dan het weer van Weer Online. Het dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Tegen het eind van de ochtend buien. Temperatuur daalt dan naar 10 graden. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met een lage inkomen in Amersfoort kunnen binnenkort gratis met de trein. Het is een proef van een half jaar van NS en er komen 1000 passen beschikbaar. Moet mensen met weinig geld meer vrijheid geven om te kunnen reizen, zegt NS. Wordt de gratis reispas een succes, dan wordt die in meer gemeenten ingevoerd. Bij dodelijke ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren het slachtoffer, heeft ProRail uitgezocht. En dat zou wel eens kunnen komen doordat ze zijn afgeleid door een telefoon. Maar ook onderschatten mensen de snelheid van een aanstormende trein en denken ze nog wel even door de slagbomen heen te kunnen piepen. Een explosief heeft dit weekend schade aangericht aan een pand in Den Bosch. De gemeente wil daar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Vrijdag werd bekend dat het besluit daarover wordt uitgesteld. Tegen de komst van de opvang zijn er verschillende protesten geweest. Vanavond is er een online informatieavond. En Frenkie de Jong is met Barcelona kampioen van Spanje geworden. In eigen stadion werd met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid gewonnen. In de Spaanse competitie staan nog een paar wedstrijden op het programma, maar Barça is niet meer in te halen. Het is voor Frenkie de Jong de derde keer dat hij met Barcelona de landstitel wint. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen er buien aan en dan wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het komt meer en meer voor dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. In bijna 1 op de 3 gevallen was het slachtoffer de afgelopen jaren tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld zijn belangrijke oorzaken. En er komt ook nog afleiding door de telefoon bij. Om mensen met weinig geld makkelijker de trein te laten nemen, komt NS met een gratis treinpas. Er is eerst een proef in Amersfoort. Is dat een succes, dan wordt het idee naar meer gemeenten uitgerold. Volgens NS is reizen vrijheid en voelen mensen met een laag inkomen zich vaak geremd om ergens naartoe te gaan. In Den Bosch onderzoekt de politie een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Een raam is beschadigd en er liggen resten van vuurwerk op straat. In het oude politiekantoor moeten tientallen minderjarige asielzoekers komen. Na eerdere protesten heeft Den Bosch een definitieve beslissing over de opvang uitgesteld. En de belangrijkste Britse tv-prijzen zijn weer uitgereikt. De BAFTA's en Adolescence is de grote winnaar. De Netflix-serie won 4 prijzen, onder andere voor de 16-jarige acteur die de belangrijkste bijrol had. Ook hoofdrolspeler en bedenker Stephen Graham won. Bijzonder aan Adolescence is dat elke aflevering in 1 take is opgenomen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen de buien aan en wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Gotta shake it.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. ProRail komt met een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van spoorwegovergangen. 1 op de 3 slachtoffers van dodelijke ongelukken daar is tussen de 10 en 29. Campagne The Unsent Message slaat op het laatste appje dat je wilde versturen voor een ongeluk. Telefoons zijn een belangrijke oorzaak dat jongeren niet opletten. Vanaf vandaag mag je op je fatbike niet meer het Amsterdamse Vondelpark in. De komende 2 weken krijg je nog een waarschuwing, daarna een boete. Bij succes gaat Amsterdam op meerdere drukke plekken in de stad de fatbike verbieden. Eerder verbood Enschede al fatbikes in het centrum. Andere gemeenten denken erover na. In Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken en daarvoor is een vrouw opgepakt. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon nog wel een woning binnenkomen. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. En wie in Amersfoort woont en niet veel verdient, kan meedoen aan een proef van de NS om een half jaar gratis met de trein te reizen. Er zijn 1000 passen beschikbaar. Mensen krijgen vrijheid als ze kunnen reizen, zegt de NS. Slaagt de proef, die in juli begint, dan gaat die naar meer gemeenten. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Later buien en dan wordt het nog frisser, ook door een stevige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Franse vrouw die op het cruiseschip Hondius zat, is besmet met het Hantavirus. Ze is positief getest en het gaat steeds slechter met haar, zeggen de autoriteiten. Eerder werd al bekend dat een Amerikaanse cruisepassagier positief testte. Mild positief, zeggen de autoriteiten, zonder verder iets uit te leggen. Bij een flinke botsing in het havengebied in Vlissingen is zeker één zwaar gewonde gevallen. Volgens Omroep Zeeland botsten een tractor, een auto en een personenbusje op elkaar. En door de klap brak er brand uit. Op foto's zijn zeker twee zwart geblakerde voertuigen te zien. Politie in Dordrecht maakt jacht op een jongen die vorige week een man van 80 zou hebben mishandeld, waar zijn kleinkinderen bij stonden. De man kreeg geen voorrang van de jongen die op een fatbike reed. Toen hij daarop reageerde, duwde de jongen hem omver. Ook sloeg hij iemand in het gezicht die het voor de man opnam. En campers zijn minder populair. Volgens het AD worden ze minder verkocht en mensen willen er zelfs vanaf. Dat komt door de wegenbelasting die sinds 1 januari is verdubbeld. Afhankelijk van de grootte van de camper kan het je 1000 tot 1500 euro per jaar extra kosten. Vooral 65-plussers met een klein pensioen kunnen dat niet meer betalen. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het nog kouder aan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Car Classics.
6: Album.

0: is een vaag voorgevoel dat er wel meer DJ's geweest zijn die ooit met dit nummer zijn geopend. Hè?
1: Ja.
0: Het is ook wel een goede opening natuurlijk. En het is ook een van de iconische nummers op het album Triumph. Een plaat die al uitkwam in 1980. Maar dit nummer werd pas een hit in het voorjaar daarna. In maart 81 stond hij ook in de top 10 van Nederland.
2: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: De Jackson stapte vandaag af met Can You Feel It. Iconisch nummer. En ik dacht nog wel dat het geproduceerd was door Quincy Jones. Maar nee, dat dan toch weer niet. Quincy Jones werkte alleen maar met Michael samen, maar niet met de Jacksons. Hoewel je dat bijna zou gaan geloven als je naar het nummer luistert. Maar de producer, dat is iemand die ik eigenlijk helemaal niet zo goed ken. Ja, de groep zelf heeft het geproduceerd deze keer net op het internet. En ook een Greg Fillinganes. Ik denk dat de Soul Show fans die naam wel zullen kennen. Hey, leuk dat je er weer bij bent bij Car Classics. We maken weer een reis langs de mooiste albums uit de pophistorie. Ik moet zeggen dat er zo langzamerhand de laatste letters eraan beginnen te komen. De S en de T komen zeker voorbij. Dus titels die met een S of met een T beginnen, die ga je horen vandaag. Maar we gaan ook de U aanbreken. Dus je mag U zeggen straks in het volgende uur. En welke platen er allemaal voorbij komen, die letter houd ik nog even geheim. Maar als ik even kijk, in dit uur kan ik je melden dat we zo meteen wat gaan draaien van The Turn van Freddie Carr. Dat is een bekend album van The Alan Parsons Project. Maar eerst terug naar 1965, terug naar The Birds. In dat jaar scoorden ze een wereldhit met Turn, Turn, Turn. En zo heet ook het album waar dat nummer op staat.
3: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
2: T.

Wat heb ik dat album veel gedraaid vroeger thuis. Mijn ouders werden er helemaal gek van. The Turn for Freddie Card heet deze LP-CD van The Alan Parsons Project. En Games People Play is de grote hit van het album eigenlijk. Met name in Amerika werd het een nummer 16 hit. Hier in Nederland deed het nagenoeg niets, maar het album deed het wel weer redelijk. Dus het nummer zal je ongetwijfeld bekend voorkomen. Gezongen door Lenny Zekertek, geschreven door Eric Woosen. En het grappige is dat hij in die periode ook in Monte Carlo woonde. En daar wordt veel gegokt. Daar heb je heel wat van die casino's. En Eric Woosen liet zich inspireren door al die casino's. En schreef de nummers die op dit album te vinden zijn, die eigenlijk toch wel vaak over gokken gaan. En ook als je Games People Play hoort, dan begrijp je dat je misschien beter het rustig aan kan doen mocht je een casino binnenlopen, want voordat je het in de gaten hebt ben je gokverslaafd en dat kan zeggen strekkende gevolgen hebben. Blijkt ook uit de teksten en het moraal van dit album. Goed, daarvoor trouwens nog Birds met Turn, Turn, Turn, oud nummer van Pete Seeger. Hij nam het op in de jaren 50.

0: nou ja, de Birds hebben heel wat nummers gecoverd. Ook al zelf een aantal nummers geschreven. En op Turn, Turn, Turn staan dus een aantal van die covers. Dan The Twist. Dat was een hele populaire dans aan het einde van de jaren 50 en aan het begin van de jaren 60. En dat was Chubby Checker die die dans, The Twist, wist te lanceren. Hij heeft een aantal albums gemaakt met allemaal twists. Twist with Chubby Checker was de eerste. En die komt uit 1960.
1: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.

0: Een ode aan Afrika en aan Zimbabwe in het bijzonder van Bob Marley en de Wailers. Terug te vinden op Survival uit 1979, voorafgegaan door Twist with Chubby Checker. Zo heet het album van Chubby, wat in 1960 uitkwam. En toen was de twist echt wel heel modern en een enorme trend. De Beach Boys die hadden ook een trend gezet met surfmuziek, maar daar hadden ze helemaal genoeg van in 1971. Toen verscheen ook dit album Surf's Up, met ook een aantal nummers waarin de heren zich behoorlijk kritisch uitlieten. Maatschappelijk kritisch. Zo was er ooit een keertje een demonstratie bij een campus. Protesten tegen de Vietnamoorlog liep behoorlijk uit de hand. De politie trad op, er werd geschoten, er vielen doden. En daar gaat dit Student Demonstration Time over. Dit zijn de Beach Boys in Car Classics.
1: Starting out with Berkeley, free speech, and later on at People's Park. The winds of change fanned into flame, student demonstration spark.

0: Hele bijzondere combinatie, de Traveling Wilburys natuurlijk. Bob Dylan, Tom Petty zat erin, George Harrison. Ja, je hoorde hem meteen erover bovenuit zingen. Roy Orbison en ook nog Jeff Lynne. Vind ik heel opmerkelijk, maar ook wel een heel fijn album. De Traveling Wilburys Volume 1. Echt zo'n plaat die je lekker wegdraait als je onderweg bent in de auto. En toevallig heet het programma Car Classics. Dus het is geen toeval dat ook deze plaat in het album Alphabet staat. En daarvan draaiden we Not Alone Anymore. Nou, ook zo gek op lijstjes.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: Om niet alleen maar oude meuk te draaien, kijken we ook altijd nog even naar de albumlijsten. En in de Album Top 100 gaan we eens even kijken wat er allemaal nieuw is binnengekomen. De eerste weekselteringen die komen onder andere van Route 96 op 83, Matteo Mancuso. Althans, dat is de uitvoerende. Route 96 is dan zeg maar de titel van het album. Je hebt al in de gaten dat ik die plaat nog niet heb beluisterd. Maar het kan een hele goede plaat zijn. Dan op nummer 32, Kelani met Kelani. De soundtrack van Michael Jackson. Michael, die staat op nummer 31. Heb ik ook nog niet gehoord. Ik ben benieuwd of daar nou originele Michael Jackson nummers op staan. Of dat de neef van Michael het allemaal heeft ingezongen. Die schijnt trouwens wel die rol heel erg goed op zich te nemen. Hoewel ik ook wat minder positieve verhalen heb gehoord over de film. Maar goed, kun je, ja, ik heb hem nog niet gezien, dus ik kan er zelf niks over zeggen. Dan gaan we verder kijken in die Album Top 100. Op 13, de nieuwe plaat van Foo Fighters. Your Favorite Toy heet die. Is geen slechte plaat. En helemaal op nummer 1, daar vinden we de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is de nieuwe plaat van Noah Kane. The Great Divide heet dat album. Daar ga ik een heel mooi nummer van draaien. En daar staat ook Willing and Able op. Favoriete nummer van...
2: In Nederland.
0: De lezers van musicmeter.nl.

Hij spreekt uit ervaring. En die Attractions trouwens ook. Want het werd namelijk geïnspireerd door al die tournees van hen. Ze hebben heel wat in clubs gestaan. En nou ja, goed, het gaat eigenlijk over het clubleven, hoe leeg het eigenlijk is. En het is een vrij cynisch nummer over het nachtleven en de clubscene. Dit Clubland van Elvis Costello en The Attractions. Terug te vinden op Trust. Dat album kwam in januari 1981 uit. En ik moet zeggen dat dit wel een van mijn favoriete Costello-nummers is. Het is nooit een hit geweest volgens mij hier in Nederland. Maar het werd wel veel gedraaid op de radio. Zometeen. Leningrad, Billy Joel, en over revoluties gesproken. Dit is Talking About a Revolution van Tracy Chapman. Don't you

0: Perestroika, daar hadden we toen net mee te maken. Gorbachev was aan de macht. En in die periode verscheen dit nummer van Billy Joel, Leningrad, terug te vinden op het album Stormfront. Het waren mooie tijden, optimistische tijden ook. We dachten van die Koude Oorlog zijn we af. Hè? Wisten wij veel dat er later nog een Vladimir Poetin zou komen die graag de klok wilde terugdraaien. Want die missen Sovjetten die nog hoor, kan ik je vertellen. Ja, die wil die Sovjetten hier eigenlijk weer terug. Dat niet alleen, het is ook zo dat er bijvoorbeeld ook geen beelden meer staan van Gorbachev in Rusland. Want ja, hij wordt toch wel gezien als de man die ervoor zorgde dat de Sovjetten niet uit elkaar viel. Dat is niet helemaal waar, maar goed, ik snap het wel een klein beetje. Dan was die Boris Yeltsin die na Gorbachev kwam nog niet eens de beroerste minister, of hoe heet het, premier? Nou, dat viel wel mee, maar... Nou ja, goed, ik ga me voor de rest niet met politiek bezighouden. Fantastisch nummer van Billy Joel uit het album Stormfront, zoals ik al eerder zei. Dan gaan we even naar het boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. En daar staan ook een boel disco-LP's in. En nou ja, ik heb wel eens het gevoel dat Chic disco heeft uitgevonden. Is helemaal niet waar. Maar eerlijk is eerlijk, het is wel een eigen stijl wat die Nile Rodgers en Dennis Etheridge ervan maakten. En Says Chic is natuurlijk wel een beroemd album dat zeker in dat boek niet mag ontbreken. Le Freak staat daar ook op. Dat is een heel beroemd nummer. Dat gaat zeker nog wel gedraaid worden op een van de radiozenders waar Car Classics te horen is in het item. Maar, wat ik graag wil laten horen, dat is ook geen heel erg onbekend nummer. Volgens mij geen single geweest, maar wel vaak gebruikt door, Van Cote en de Bee in hun creatie van Jacobsen en Van Es. En dan weet jij al dat ik het heb over Chic Cheer. Dat staat als eerste nummer op Says Chic van Chic. Het is een van de vele platen die je echt wel gehoord zou moeten hebben. Oftewel, deze week bekroond als
1: Ice Cone.
0: En het begint met een heleboel applaus. Maar ik vraag me af of het live echt is. Niet echt live, hè? Nee, wel live opgenomen, maar... Althans, het publiek is live opgenomen, maar... Ze hebben dat gewoon onder de dummer gemixt.

dat zou de debuut zijn van Stevie Ray Vaughan. Hier samen met Double Trouble. Zat op Texas Slaughter 1983. En daarvoor hoorde je Pride and Joy. Is de debuutsingle van dit gezelschap. Heerlijke muziek. Het doet me altijd denken aan de band waar ik een tijdje deel van mocht uitmaken. Ja, dat is wel lang geleden hoor. Nou, hoewel zo lang is het ook niet eens geleden. Een jaartje of 10 geleden trad ik nog wel eens met die band op. Superleuk, speelden we allemaal van dit soort muziek. Nog even op de valreep wat veel muziek. Want ook deze muziek komt voor in het albumalfabet. Superman, the movie uit 1978. Daaruit Theme from Superman. De muziek van John Williams.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal jongeren tussen de 12 en 17 dat met justitie te maken krijgt, is vorig jaar opnieuw toegenomen, meldt het OM. Ze plegen ook steeds zwaardere misdrijven. Het is niet alleen een overval, maar ook doodslag. Jongeren worden ook vaker geronseld door criminele netwerken voor allerlei acties. Het OM noemt dat zorgelijk. Politie en justitie steken geen werk meer in de zaak van Tanja Groen, de studente die 33 jaar geleden spoorloos verdween. Alles is onderzocht, zegt justitie. En ondanks een miljoen euro tipgeld zit er geen schot meer in de zaak. Tanja verdween na een studentenfeest in Maastricht. Ook haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. Het geld dat we meer betalen voor benzine en diesel verdwijnt niet in de zakken van de pomphouders. Volgens de autoriteit Consument en Markt profiteren vooral de olieproducenten en raffinaderijen van de hogere olieprijzen, die het gevolg zijn van de oorlog in Iran. De raffinaderijen maken nu vooral veel winst op diesel en kerosine. En er zijn twee nieuwe besmettingen met het Hanta-virus gemeld. Een Franse passagier van het Nederlandse cruiseschip is positief getest. Ze kreeg onderweg naar huis in het vliegtuig klachten en haar gezondheid gaat achteruit. Eerder bleek dat een Amerikaanse passagier ook het virus heeft, maar geen klachten heeft. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het nog kouder aan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

0: Ja, ik hou hier wel van King. En Is It Any Wonder?
1: Car Classics.
0: Staat op een album dat inderdaad met, waarvan de titel inderdaad met een U begint. En het album heet Under the Iron Sea. Ja, 2006 komt die plaat, ook alweer 20 jaar oud. En opmerkelijk is dat het geluid van King wel heel erg is veranderd. Hè. Voorheen was het dan vooral veel toetsen. Geen elektrische gitaren. Maar als je de eerste klanken hoort van die dubber, dan denk je gelijk van, hey, gitaren. Is niet helemaal waar. Het zijn wel degelijk synthesizers. Maar ze hebben zoveel distortion toegepast dat het inderdaad net lijkt alsof je naar gitaarmuziek zit te luisteren. Maar ik hou er wel van, eerlijk gezegd. Welkom bij het albumalfabet. De laatste letters zijn in zicht gekomen. We zitten dus nu al bij de U. We hebben ook nog een aantal albums te behandelen waarvan de titel met een S of met een T begint. Dus maak je niet ongerust. Zo dadelijk bijvoorbeeld nog een track van Sackett & Sea van Arctic Monkeys. Maar eerst een plaat van Sia, Thousand Forms of Fear uit 2014. Een plaat waar ik zelf niet zo wild van ben. Ik vind eigenlijk sowieso dat de laatste jaren Sia niet meer zulke leuke muziek maakt. Maar deze plaat heeft op allmusic.com nog zoveel sterren gekregen dat het album wel de lijst gehaald heeft. En het is wel een vrij objectieve lijst hoor, waar je naar luistert. Ik kan natuurlijk wel zeg maar er een lijst van maken met alleen maar mijn favoriete albums. Maar zo zitten we niet in elkaar. Op Thousand Forms of Fear staat één heel erg beroemd nummer. Dat heet Sandalier, als ik het goed uitspreek. En mocht ik het niet goed uitspreken, dan moet je maar goed naar de tekst luisteren. Dan hoor je vanzelf hoe Sia het namelijk zingt. De hit dus van dat album.

Suck It and See heet dit album van Arctic Monkeys. Zo heet ook het dubbel wat je daarvoor hoorde. En ook in Amerika werd deze plaat uitgebracht. Deed het daar trouwens wel vrij redelijk. Alleen ja, in de plaat.

Tattle You is het album voor de Rolling Stones waar nog het restmateriaal op stond van eerdere sessies. Want ja, die nummers waren eerder niet goed genoeg bevonden, maar ja, dit is toch een fantastisch nummer. Ook mede dankzij de sax solo van jazzlegende Sonny Rollins. Fantastisch nummer op Tattle You, dus te vinden, Waiting on a Friend. En over de Rolling Stones gesproken, de laatste tijd zijn ze natuurlijk heel erg vaak in het nieuws. Vooral omdat er weer een nieuw album op stapel staat. Foreign Tongues, zo heet hij. En er wordt op meegewerkt door Steve Winwood, de Robert Smith, jazeker, van The Cure. En ook de Paul McCartney, ook hij is er weer bij. En Chad Smith trouwens ook. En je zult ook nog wel een aantal nummers op die nieuwe plaat horen, waar we ook nog Charlie Watts horen spelen. En nou ja, wel een bijzondere plaat. Single die is al uit, heb ik gehoord. Althans, er zijn uit twee tracks die zijn uitgebracht op streamingdiensten. En ik moet zeggen dat ik het wel aardig vind. Maar ook niet meer dan dat. Ik kan me vergissen. Ik ben wel heel erg benieuwd naar het album van The Stones dat dus in juli uitkomt. We gaan terug naar 2016. Naar 24K Magic, het album van Bruno Mars. Ice Radio.

0: 24 Karat Magic, oftewel 24K Magic. Bruno Mars, zo heet het album en zo heet ook de hit. En ja, het was 10 jaar geleden een superster. En dat is Bruno nog altijd eigenlijk, ook nu nog.
1: Car Classics.
0: Een van de beroemdste live registraties gaan we nu draaien. Die staat bij de U van Under a Blood Red Sky. Het is eigenlijk geen echt album, maar meer een EP. Maar ook EP's staan genoteerd in het albumalfabet. En het nummer wat ik laat horen, dat is het openingsnummer van deze live registratie. Een opname die ook vooral eigenlijk beroemd werd, mede dankzij de filmopnamen die werden gemaakt van deze mini-LP. En nou ja, het heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat U2 als liveband definitief is bevestigd, die naam als liveband. Ja, en dit is wel een bijzondere opname, omdat het is opgenomen tijdens een regenachtig optreden in het Red Rocks Amphitheater in Colorado. In Denver, om precies te zijn. En ja, het is een fantastische opname van Gloria. Eigenlijk nog beter dan de studioversie, vind ik persoonlijk. Under a Blood Red Sky, zo heet de EP van U2.
1: Car Classics. Life is life.

0: geweldig. Ik zal nog even proberen uit te spreken waar het is opgenomen in het Red Rocks Amphitheater in Denver. Nu komt het in één keer bestrot uit. U2 Gloria van Under a Blood Red Sky. En kijk ook eens naar de film waar het nummer vanaf komstig is. Live at Red Rocks Under a Blood Red Sky bij U2. Nou ja, moet je maar eens een keertje opzoeken. Misschien staat het ook nog wel op YouTube. Wie zal het zeggen?
1: Dit is de Vinyl 33.
0: Dus even kijken hoe het gesteld is met de LP-lijst in Nederland. De lijst met de best gekochte LP's. En dan hebben we het over vinyl. Long Long Road, dat is een album van Ringo Starr, komt deze week nieuw binnen op nummer 32. En de eerste week is op 30, Glenn Hansard met Don't Settle, Transmission East. Dan een eerste week op nummer 8, de soundtrack van die film van Michael Jackson. Ik heb het er in het vorige uur ook al over gehad, Michael heet hij. En nog een soundtrack voor alle Elvis-fans, de soundtrack Elvis Presley in Concert, of de epic Elvis Presley in Concert. Dat is wel een bijzondere opname, omdat een aantal oude opnamen zijn gerestaureerd door Buzz Lerman, de regisseur en producer van deze soundtrack. En er staan ook nog een paar mashups op en dat soort dingen. Dus het is echt wel de moeite waard om die plaat eens een keertje te checken. En ben je fan van Elvis, dan moet je hem denk ik wel hebben. Ja, denk ik. Dan de top 3. Op nummer 3 gestegen van 9 in de 31ste week. The Art of Loving van Olivia Dean. Op nummer 2 nieuw Your Favorite Toy van Foo Fighters. En ook de nummer 1 is nieuw deze week. The Great Divide van Noah Kane. Daar heb ik in het vorige uur al wat van gedraaid. Ik ga een plaat draaien die er al wat langer in staat. Namelijk al 5 weken genoteerd in de LP top 30. 33, sorry. En ook genoteerd in het album Alphabet. This Music May Contain Hope van Ray. En vorige week toen zakte ze hun eind weg. Maar gelukkig is deze week weer 15 plaatsen gestegen. En ze staat vandaag op de 5e plek. En ik ben er blij mee.
1: The Alternative.
2: Radio 5. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: aan de Stekel of Dean Lou.
1: I'll see you when I get there, baby.
0: Zo heet het album.
1: I've been working hard all day.
0: En ik ben trouwens benieuwd of jij nog de oorspronkelijke single hebt.
1: I can't go home without you darling by my.
0: Misschien heb je dat wel gekocht toen hij net uit was. Dat zou kunnen, hè? En dan moet je maar eens goed op de hoes kijken, want dan staat daar See you when I get there. Dus niet See you when I get there, met een E, maar met een I, when I get there. Dat schijnt straattaal te zijn en dat stond ook oorspronkelijk op de hoes, maar dat is later ook wel weer aangepast. En ja, als je goed luistert, dan hoor je me inderdaad ook wel zingen See you when I get there. Dus ik vind het prima. Leuk album ook hoor, bij de U. Hè? En er staan sowieso heel veel platen van Lou Rawls in het album Alphabet. Maar ja, die zijn allemaal wel ontzettend jazzy. Net even iets te jazzy voor Ice Radio, dus... Die draai ik wel een keer in het bonusuur. Maar ze zijn wel de moeite waard om een keertje te streamen. Net zoals Under the Pink, tweede album van Tori Amos. Hier is Cornflake Girl.

0: Tori Amos en Cornflake Girl terug te vinden op Under the Pink. En wat is nou een Cornflake Girl? Nou, Cornflake Girls, dat zijn meisjes of vrouwen die elkaar verraden of meegaan in de status quo, zeg maar. En Raisin Girls, dat zijn de zeldzame echte vriendinnen die trouw blijven aan zichzelf en elkaar. En Tori Amos heeft zichzelf nog nooit gezien als een Cornflake Girl. En dat geloof ik ook niet. Als ik afga op haar interviews, dan vind ik dat een hele leuke vrouw. Dus daar kan ik me inderdaad niets bij voorstellen. Ze heeft dit overigens min of meer gebruikt toen ze dat boek had gelezen van Alice Walkers. Dat boek, het heet Possessing the Secret of Joy. Interessant, kun je eens nalezen. Hè? Mooi nummer. Wat ook wel bijzonder is, is dat ook Mary Clayton te horen is op Cornflake Girl. Dat wist ik ook niet, maar dat is diezelfde dame die je ook bijvoorbeeld hoort in Gimme Shelter van de Rolling Stones. Ook dus te horen op dit nummer. Dat is een leuk weetje als je ooit nog een keer meedoet aan een popquiz. Hè? Goed, dan gaan we naar Wilco. Uit Amerika komt die groep. En in 1999 bracht dus een album uit dat nog altijd zeer gewaardeerd wordt. Summer Teeth. En een van de favoriete nummers, ook van de fans, is het nummer Via Chicago. Een plaat, een nummer moet ik zeggen, dat de groep nog altijd speelt bij live optredens. Laten we dat nummer eens draaien, want dat is zeker een van de hoogtepunten uit een hele oeuvre.
1: Ice Radio.
2: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
1: Gara Classics.

Smiling Faces Sometimes are Kees van The Undisputed Truth. Het is een wat minder bekend nummer van hen. Hoewel het nummer zelf is wel heel bekend natuurlijk. I Heard It Through Grapevine. Bekendste versie is die van Marvin Gaye. Ook Curtis Clearwater Revival had er succes mee. Het origineel is van Gladys Knight en de Pips. Maar ook deze versie vind ik hartstikke leuk. Hartstikke goed. Nou, ik moet je zeggen dat het er alweer op zit. Car Classics voor deze week. Zometeen hoor je hier op zaterdagmiddag Henk Peters met Weekend Eclectica. En als je nou op maandag luistert naar Car Classics, dan hoor je straks na 1 uur René Kind met Wat Kind Vindt. Eén ding wil ik wel beloven. Volgende week dan zal ik dit nummer helemaal draaien. En dan ook in de albumversie. Want dit is namelijk wel de single edit. Eigenlijk vind ik die leuker. Maar ach, die albumversie, ja, die moeten we natuurlijk wel draaien. Want we hebben het over albums. Dit is de Tom Tom Club. Staat bij de T van Tom Tom Club. Wardy Rapping Hood. Ik wens je een fijne week. En tot de volgende Car Classics.

0: of nuance, words of skill, and words of romance are a lure. Words are stupid, words are fun, words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit.
1: Ja, volgende week draai ik hem helemaal, hierbij beloofd, oké?
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Drie grote vakbonden zijn er klaar mee. Het kabinet krijgt nog 2 weken om bezuinigingen in de sociale zekerheid te schrappen. Anders komen er acties. En die stakingen gaan veel mensen raken, dreigen onder meer FNV en CNV. De bonden zijn tegen het verhogen van de pensioenleeftijd en de bezuinigingen op WW en WIA. Het aantal automobilisten dat zonder te betalen wegrijdt na het tanken is flink gestegen. Vooral in april gebeurt dat enorm veel. Bijna 50% meer dan een jaar eerder. Heeft alles te maken met de toestand in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de prijzen aan de pomp recordhoog. Er zit geen schot meer in de zaak van de vermiste Tanja Groen en daarom sluit de politie en OM de zaak. Zelfs het uitloven van €1 miljoen voor de gouden tip heeft niet voor een doorbraak gezorgd. Tanja Groen verdween 33 jaar geleden toen ze van een studentenfeest naar huis fietste, 10 kilometer verderop. En Amerikaanse militairen die uit Duitsland vertrekken zijn welkom in Litouwen en Letland. We hebben goede banden met de VS en Donald Trump vindt ons goede bondgenoten, zeggen beide landen. Litouwen en Letland zien ook strategisch een groot voordeel. Amerikaanse troepen zitten dan dichter bij de Russische grens. Dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
2: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Vanmiddag vertrekt de tweede repatriëringsvlucht vanaf Tenerife naar Eindhoven. Er vliegen zo'n 20 bemanningsleden mee van verschillende nationaliteiten. 2 gaan er in Nederland in thuisquarantaine. Het lege schip, de Hondius, vertrekt vanavond om 6 uur naar Rotterdam. Daar wordt het helemaal schoongemaakt. De GGD vindt het niet nodig om de 8 Nederlanders van de Hondius die nu in thuisquarantaine zitten te checken. Ze moeten 6 weken binnen blijven en mogen alleen naar buiten om een luchtje te scheppen. De GGD belt wel 2 keer per dag om te vragen hoe het met ze gaat, maar langsgaan om te controleren doen ze dus niet. Als het kabinet doorgaat met de bezuiniging op uitkeringen, dan dreigen de grote bonden met landelijke acties. Ook het verhogen van de pensioenleeftijd moet van tafel. Het kabinet krijgt daar 2 weken de tijd voor. De bonden komen met het ultimatum, omdat er al maanden niks gebeurt en de bonden nu schot in de zaak willen hebben. En het boekje dat iedereen vorig jaar kreeg als voorbereiding op een noodsituatie is er nu ook in andere vormen. In braille, met een grote letter en ook voorgelezen. Was gelukt door onder meer de oogvereniging. Het is belangrijk dat mensen met een visuele beperking zich ook zelfstandig kunnen voorbereiden, zegt de directeur. Dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Wat kind vindt.

In 2018 overleed ze bijna, Demi Lovato, aan een overdosis. En een paar jaar daarna heeft ze daar zelf een documentaire over gemaakt. En daar komt dit liedje uit. Dancing with the Devil, Demi Lovato. De eerste in deze aflevering Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. Op het allerleukste radiostation van het hele internet, Ice Radio. Ik heb 58 minuten muziek in 58 minuten. Dus heel veel tijd om te lullen heb ik niet.

Voor countrymuziek moet je een bepaalde tongval hebben. En Wyatt Flores heeft die tongval. Een echte Amerikaanse countryzanger, maar je hoort het, hij maakt de crossover naar de popmuziek wel heel makkelijk. Wyatt Flores en Drive All Night. In Nederland hebben we, nou laten we zeggen, veel goede muzikanten. Maar het belangrijkste muziekproduct wat we maken is toch wel de dansmuziek. En een van de mensen in de dance music die wij misschien te weinig eer geven is Bakermat.

Dit is reggae uit Spanje. Uit het noorden van Spanje, uit Navarra. Mannen met Puerto Ricaanse achtergronden ook. Iseo en Dodo Sound, zo noemen ze zich. Arigato. En daarvoor Nederlands producten, Bakermat en die goede zangeres Rainy en I Love Life.

Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat alles dat zij aanraakt, Shanna Spyro, in ieder geval goed is. Of het een hit wordt, dat hangt dan van heel andere dingen af. Material Lover is er één van. Ook een band die dat heeft is Maroon 5. Ook zij al jaren. Ze hebben zichzelf al vaker uitgevonden. Ze hebben hun stijl al vaak veranderd. Ze blijven op de een of andere manier fresh en modern klinken. Maroon 5 op ijs. Heroin.

Baby Rose is de zangeres. Elmien uit Soudaan, woont tegenwoordig in Engeland, is eigenlijk de grote man achter dit nummer Honor. En als we dan in Afrika zijn, dan blijven we er maar meteen. Van Soudaan naar Nigeria, Ira Starr, een hele goede Nigeriaanse zangeres. En als je dan voet aan de grond wil krijgen in Europa, in Amerika en zo, dan moet je er iemand bij halen. Zij haalt hem niet uit Amerika of uit Europa, maar uit Korea. Peggy Goo heeft het in elkaar gezet. Where do we go?

Het is geen cover, het is een interpretatie, denk ik. Ik denk dat je het origineel nog wel weet. Bitch van Meredith Brooks, weet je het nog? 1997. Dit is de interpretatie, laten we het daarbij houden, van Lizzo, Bitch. En daarvoor Ira Starr, echt een goede zangeres. Maar Peggy Goo heeft er zoveel drumcomputers omheen gezet dat je dat niet helemaal meer hoorde. Peggy Goo samen met Ira Starr in Where Do We Go? Tiger Lewis is hier. En Tiger met een 3 in plaats van de E. Origineel.

Het broeierige van de Californische zon zit er wel in. Tiger Lewis, het is soul, het is een gitaar, het is een beetje prinsachtig, hè? Too Easy was dat. In mijn tijd, toen ik op de middelbare school zat, toen bestond de term high school rock and roll nog. Nog wel, voor mij is dit high school rock and roll.

hoop weg ook, hè, over mijn leeftijd. 1983, The Romantics en Talking in Your Sleep hier bij Ice Radio. René Kind op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8 uur. Liam Thomas was een jong gassie toen hij in de Lion King musical begon te zingen. Nou, nu jaren verder, hij heeft goede vrienden in de goede kringen. Chris Brown is een van zijn vrienden en samen hebben ze iets prachtigs gemaakt.

Oh, oh, wat heb ik toch genoten mijn hele leven al van Aretha Franklin. Van het prille begin tot, ja, tot het eind. Dit was een van haar vele wederopstandingen. De jaren 80, de discotijd kwam eraan en Aretha Franklin ging er vol in. Op de goede manier, Get It Right was daar een goed voorbeeld van. Ik draaide meteen de lange uitvoering daarvoor, Chris Brown en Leon Thomas. Gelijknamige album, Fall In, daar moet je maar eens even naar gaan luisteren naar het album. Want als je van dit jazzy geluidje houdt, dan word je op dat album op je wenken bediend. Naar Frankrijk, naar Zuid-Frankrijk, naar Marseille. Daar zit een band, een electroband die me aan van alles doet denken. Kit Francescoli heet de band. Het nummer Softskin.

Wel goed spellen, hè, als je het gaat opzoeken op het internet. Kit Francescoli en Soft Skin. Dat was de op één na laatste in dit uur. Ik hoop dat je het een leuk uurtje vond. Van wat Kind vindt, zo direct mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet. IJs.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De bonden dreigen met acties en als antwoord daarop komt minister Veilbrief met een voorstel om ze weer aan tafel te krijgen. Hij wil met ze praten over de bezuiniging op uitkeringen. Van de bonden moeten die binnen 2 weken verdwijnen. Veilbrief zegt dat hij graag wil praten, maar dat er wel ingegrepen moet worden in de uitkeringen. DigiD heeft last van een storing en daarom kan niet iedereen inloggen. Gebruikers van de app krijgen een melding dat die tijdelijk niet te gebruiken is. Op de website krijg je een foutmelding. Volgens DigiD wordt er hard gewerkt om de boel weer aan de gang te krijgen en is het geen DDoS-aanval. Vorig jaar zomer werd in een supermarkt in Vlissingen iemand doodgeschoten en het OM wil nu dat de schutter 14 jaar de cel ingaat. Het begon allemaal met een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en een andere vrouw. Toen anderen zich daarmee gingen bemoeien, trok de verdachte een pistool en schoot 2 keer. Een tientallen actievoerders lopen vanmiddag in een rouwstoet in Haarlem, omdat de provincie Noord-Holland 100.000 ganzen wil doden. Dat moet om de natuur te beschermen, maar ook voor de veiligheid bij Schiphol, zeggen ze. Een actiegroep is het daar niet mee eens. Ze vinden het ecocide, omdat de biodiversiteit verdwijnt. Dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.

Last Night and the Pips. Come back and finish what you started. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Lost and Found op deze heerlijke donderdagavond. Het is de eerste donderdag van juni, dus heel

zouden weer gaan toeren, deze band. Tower, ja, ze komen uit Leiden. Maar het probleem is eigenlijk best wel een heel groot probleem, want de bassist is onverwacht overleden. Ben Petersen van Tower is 1 juni van ons heen gegaan. En speciaal voor iedereen die Tower een warm hart toedraagt, draaiden wij See You Tonight. Nu

Yam, papadam. Ora, Rafaela Cara en A far l'amore comincia tu. Breek bij ons de tijd op 10 minuten voor 8:30. We gaan zo meteen even schakelen met Richard aan de andere kant van Nederland. Voor een nieuwe versie van de kettinglijst. Ik ga zo meteen mijn schakeltje draaien. Dat is uit 77 Taxi van de Def School. Naar deze

0: Het was zo'n band waarvan je denkt van, wat gebeurt me hier toch? Och, lekker zeg. Taxi van Def School. Want ja, dat was namelijk mijn schakeltje in de kettinglijst. En ik ga eens even, even checking. 1, 2, 1, 2. Ja, hallo.
1: Testing 2.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Volgens mij heb ik al contact.
1: Ja.
0: Dat heb je snel gedaan.
1: Ja.
0: En je bent
1: als de brandweer, hè?
0: Ja, als de brandweer. Je bent er precies op tijd ook nog.
2: In Studio Hengelo zit Joop Wessels.
0: Moest mogelijk.
2: We schakelen rechtstreeks over naar de stad achter de duinen. In Den Haag zit Richard Vloeg.
0: Kijk, je kunt er de klok op gelijk zetten, Richard. Want rond 8:30, het lukt wel of het lukt niet. En ja, het is weer gelukt.
1: Het lukt, ja. Ik ben, ben de productie nog aan het doen. Maar
0: oh,
1: het is,
0: dat geeft niet. Ik praat er nog wel even vol. Want ik heb ik heb deze week lekker vrij. En ik had eigenlijk een... Ik heb het vooral al eens verteld. Ik deel tegenwoordig de studio met de slaapkamer van mijn oudste zoon. Ja. En wat we daar hebben gedaan is eigenlijk best wel heel spannend. Want ik heb namelijk een locatieset gemaakt. Dus ik zit nu in mijn kroeg. Buiten. Ik zit buiten te kijken naar de vogels. Die allemaal weer richting het zuiden gaan. Want het is weer pokkenweer hier. Maar ik zit wel op het systeem dat, dat alles werkt.
1: Kijk.
0: En daar zijn we blij mee.
1: Inclusief de verbinding met het westen van het land.
0: Ja, en dat allemaal met één kabeltje.
1: Kijk.
0: Ja, het is geweldig. Nou, ja. ik ben in ieder geval blij dat je weer bent.
1: Ja.
0: Maar,
1: ja.
0: Je hebt hem gehoord, Def School en Taxi. Dus die heb ik dus al gedraaid. Heb je al iets gevonden of moet ik nog even een plaatje tussendoor draaien?
1: Of ik iets gevonden heb.
0: Oh jee. Nee.
1: Ik heb een Wie van de Drie voor je. Optie nummer 1.
3: Wie van de Drie?
4: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: Ja.
4: My friends all drive.
0: Ja, Janis Joplin.
1: Ja, even optie nummer 2.
3: Wie van de Drie?
1: Ik denk dat je een beetje het idee hebt waar het heen gaat.
0: Ja.
1: En dan nog optie nummer 3.
0: Ach, ja natuurlijk, ook die. Pick Cadillac. Nee hoor,
1: Pick Cadillac.
0: Ja, precies.
1: De Yellow is Taxi. Ik ken iemand die heeft ooit een opmerking gemaakt. Als ik in een Mercedes wil rijden, dan bestel ik wel een taxi.
0: Ja, precies. Of iemand een betere ster in de vooruit dan in de grill.
1: Ja, dus vandaar 2 keer een Mercedes-Benz in het kader van de taxi. En toen dacht ik, ja, er zijn geen andere plaatjes volgens mij over een Mercedes-Benz. Dus dan moet de Big Yellow Taxi van Joni Mitchell moet maar. Geef je bedenktijd.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Want ik weet namelijk exact wat het gaat worden.
1: Oh, je weet het al.
0: Ja, maar ik wil nog even het geluidje. Even voor het spel. Voor het spelelement, hè?
5: Zet de bordjes maar alvast klaar.
0: Bordjes op de knieën.
1: Nou.
0: Ja. Ik vind ze. Ik vind ze alle drie ontzettend fijn.
1: Ja, hè?
0: Ja, maar je moet er toch eentje kiezen.
1: Ja.
0: En het wordt.
2: Nummer 2.
0: Ja, Pebbles.
1: Daar gaat hij.
0: Oh, wat heb ik die lang niet gehoord, zeg.
1: Ja, hè?
0: Nee.
1: Zo'n jaren 80, tweede helft jaren 80, denk ik een beetje.
0: Een tipje en nooit een hit geweest.
1: Ja. Maar wel heel fijn.
0: En we krijgen hem zomaar cadeau.
1: Ja, je wil geen pebbel door je voorruit trouwens.
0: Nee, precies. Ik heb er hier nog genoeg achter thuis liggen. Dus als je nog een kuupje

0: Peters en de radio's.
1: Ja, echt wel. Maar wat een lekkere plaats, zeg.
2: Ja, is ook een lekkere krullenbol.
1: En deze hoort hier natuurlijk helemaal in thuis.
0: Nou hè?
1: Ja, echt wel. Pebbles en de Mercedes. Do you want to ride in my Mercedes, boy? Doet mij denken aan een verhaal van een vriend van mij. Want die zei een keer tegen zijn eerste vriendin... Heb je zin in een ritje met een open sportwagen? En daar had ze wel zin in. Maar dat ging niet door.
0: Oh, want?
1: Ze had geen sportwagen. Oh, wat erg. Oh, man. Ja, je maakt het wel weer heel druk. Je legt de druk maar weer bij mij.
0: Ja, je kan je aan.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja,
1: ja, dat komt zeker goed. Nou ja, wat mij betreft dan tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: En een fijn weekend.
0: Jij ook.
1: Bye bye.
0: Dag. Yo,

Rhiannon en voor Fleetwood Mac hoor je natuurlijk Back and Sex Laws. En daarmee voor The Crowded House en The Chocolate Cake. Dames en heren, jongens en meisjes, het is tijd voor een beetje schaamteloos lekkere muziek. En die schaamteloos lekkere muziek die komt uit 1981 van Nederlandse bodem. Kennen we hem nog? Fantastiek en Mama Told Me.

Van die platen die je bijna nooit meer hoort op de radio, die draaien we hier natuurlijk alleen bij Lost and Found op de donderdagavond. En bij Richard aan de andere kant natuurlijk ook op de maandagavond in Gevonden Voorwerpen. Ja, ik heb nog twee plaatjes voor je. Zometeen Fix en Red Skies. Maar eerst nog even iemand die ja, ook deze week het tijdelijke voor het eeuwige heeft verhuild. Ik heb het over Freddy Aguilar. Ken je deze nog? Anak, hier op Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man die vorig jaar in de supermarkt in Vlissingen iemand doodschoot bij een ruzie, zou zijn daad niet hebben gepland. Daarom gaat het volgens justitie niet om moord, maar om doodslag en is 14 jaar cel geëist. De schutter zelf zegt dat hij uit paniek zijn pistool trok en schoot, maar dat gelooft justitie niet. Een vliegtuig van de KLM heeft op Malaga uren moeten wachten voordat het naar Schiphol kon door een dreigende situatie. Iemand aan boord had een wifi-hotspot op zijn telefoon of computer met de naam Allahu Akbar. Er is een bom aan boord. Het vliegtuig werd vervolgens binnenstebuiten gekeerd, maar er is niks gevonden. DigiD doet het weer. Het was een tijdje lastig om in te loggen op de app en website, maar die problemen zijn nu allemaal verholpen. DigiD wil niet zeggen wat er aan de hand was, behalve dat het geen DDoS-aanval was. DigiD is nodig om zaken te kunnen doen met de overheid, zoals je belastingen. En het al gedegradeerde NAC Breda heeft 200 kilometer gereisd voor 8 minuten wedstrijd tegen Heerenveen. Die werd gisteren gestaakt omdat NAC-fans vuurwerk hadden gegooid. 11 mensen zijn opgepakt. De restant van de wedstrijd is nu uitgespeeld, maar vanwege de veiligheid niet in Breda. Aan de stand veranderde niks. NAC won met 2-0. Het weer van Weer Online. Soms een bui en het is 10 tot 13 graden. Ook waait er een frisse noordwestenwind. Vanavond gaat het nog harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar wel droog en een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

daar vind je mij ook wel in de keuken als er een feestje is. Want ja, je moet er wel van houden, zeg ik altijd. En ik heb zoiets van, ach, laat mij toch lekker gaan, mensen. Jonah Louie was dit en daarvoor McFerrin en Whitehead. Ain't no stopping us now. Het is 2 plaatjes over 9, dus...

Amos en de Cornflake Girl. En voor Tori Amos hoorde je John Anderson en Easier Said Than Done. En daarmee voor Lou Rawls en Lady Love. Zo, dan was het 3 over 9. En we hebben natuurlijk ook nog heel veel goede muziek in dit uur. Wat dacht je van Was Not Was, The Spy in the House of Love? Maar eerst is hier Phil Lynott terug naar 1980 met The King's Call.

We kennen ze natuurlijk van de grote hit Walk of the Dinosaur. Maar vlak deze niet uit, mensen. I am a spy in the house of love. Was not was. En daarvoor Raymond van der Groenewoud en het verschil met mijn vriend Jan. En daarvoor luisteren we naar de King's Call van Phil Lynott. Zo, we gaan even terug naar 81, naar een van de eerste synthesizer hits aller tijden. Ik heb het over Visage en Fade to Grey.

Wat mij betreft een van de allerbeste damesbands. In ieder geval van de 80's. En in de 90's werd het al snel minder. Maar zij hadden in de jaren 80 ongelooflijk grote hits. Waaronder deze Am I Losing You Forever. En daarvoor Visage en Fade to Grey. Brengt bij ons de tijd op 10 minuten over 9:30. Tijd voor een beetje onvervalste soul uit 73. Ain't no woman like the one I've got. Dit zijn de

Toen we het over de kettinglijst hadden in het eerste uurtje, hadden we natuurlijk Def School en Taxi als opvolger van de Death Cab for Cutie. En I Will Possess Your Heart. Nou, hoe possessief, in het Engels gezegd, zou je kunnen zijn als je het hebt over Jessie's Girl? Want Rick Springfield die zong daarover. En juist daarom heb ik hem benoemd als 424. Ah, dus als je de lijst nog een keer na wil kijken. Binnenkort gaan we hem online zetten. En dan is het heel leuk. Want dan kun je namelijk meekijken. En dat vinden we weer heel erg leuk. Kun je niet mee beslissen? Dat doen Richard en ik. Maar we maken wel een hele mooie lijst waar iedereen blij van wordt. Zometeen nog voor je de Tom Tom Club en de Genius of Love. Maar eerst even terug naar 1977. Heerlijke plaat. Emmylou Harris, You Never Can Tell. It was a

En daar gaat die arme man. Hij dacht dat hij de enige was. Kreeg hij er nog een zusje bij ook nog. Godverdorie zeg. Andrew Gold en The Lonely Boy. Daarvoor Emmylou Harris en C'est la vie, Jerry O. Fox en Sure You Never Can Tell. En ja, natuurlijk waren dat de laatste twee platen, de laatste drie platen. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is deze van de Tom Tom Club en The Genius of Love. Wat mij betreft graag tot de volgende keer voor een nieuwe aflevering van Lost and Found. En natuurlijk een fijn weekend.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag was vorige week een explosie bij het partijkantoor van D66 en het OM is nu met een verdenking gekomen. De verdachte zou de aanslag hebben gepleegd met een terroristisch oogmerk. Hij wil D66 dus bang maken. Er waren op dat moment tientallen mensen binnen, maar niemand raakte gewond. In Apeldoorn is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen een gepland asielzoekerscentrum en de politie zegt nu dat daarbij 12 mensen zijn opgepakt. Ze hadden bij een rotonde dingen gesloopt en vuurwerk afgestoken. Een van hen moest een nachtje op het bureau blijven, hij had een agent beledigd. Een verkeersregelaar die gisteren ruzie kreeg met een stel op de A2 bij knooppunt Everdingen gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij een afzetting wilde hij ze er niet doorlaten. Hij kreeg een klap en werd 10 meter meegesleurd op de motorkap. Stel zei dat ze haast hadden omdat er iets heftigs was gebeurd in de familie. En in de rechtbank stond vandaag een man die meegeholpen heeft bij de kunstroof in het Drents Museum. Hij was er zelf niet bij in Assen, maar hij had wel een ander kenteken geregeld voor de vluchtauto. Daar heeft hij nu een taakstraf voor gekregen. Bij de roof werd geleende Roemeense kunst gestolen die intussen weer terug is. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een bui. Vanavond en vannacht gaat het harde waaien met in het noordwesten zelfs kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De man die vorige week iets liet ontploffen bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terreur, zegt het OM. Het pand raakte beschadigd, maar de mensen die binnen waren kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Het waren tientallen jongeren die vergaderd hadden en stonden op het punt om weg te gaan. Bij een uit de hand gelopen protest tegen een asielopvang in Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt. De meeste omdat ze vuurwerk afstaken en dingen hadden gesloopt. Sommigen wonen ergens anders. Het was het zoveelste protest tegen de komst van asielzoekers en vanavond staat er weer één gepland. Een Amerikaan die onder meer verdacht wordt van een moordpoging op president Trump spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij probeerde vorige maand schietend een zaal binnen te dringen waar Trump en zijn regering waren voor het jaarlijkse diner met journalisten. Beveiligers wisten hem te overmeesteren. Hij kan levenslang krijgen. En er is een documentaire gemaakt over de gijzeling vorig jaar in Ede. Daar hield een gewapende man in een café 4 medewerkers vast. 7 uur later was iedereen bevrijd en werd de man opgepakt. In de docu van Jessica Valerius vertellen medewerkers hoe bang ze waren. Het wordt later deze maand uitgezonden door de NPO. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het harder waaien, met in het noordwesten zelfs kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog, dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Universiteiten in ons land kampen nog altijd met problemen door de hack van Amerikaanse onderwijssoftware, meldt BNR. Studenten en docenten kunnen niet in het lessysteem en volgens de Universiteit Twente gaat de overlast nog de hele week duren. De meeste colleges zouden wel gewoon doorgaan. Op Tenerife vertrekken vandaag 2 vliegtuigen met passagiers en bemanningsleden van 4e schip Hondius. De vluchten zijn georganiseerd door Nederland en Australië en gaan naar Eindhoven. Er is zeker 1 Nederlander aan boord. Het ophalen begon gisteren, toen kwamen 8 Nederlanders terug. De Duitse politie heeft met de arrestatie van een jongen van 17 misschien een bloedige aanslag verijdeld. Het OM denkt dat hij wilde toeslaan bij een winkelcentrum, politiebureau of bar. De verdachte is een bewonderaar van terreurgroep IS en had spullen waarmee je een bom kan maken. Hij wordt nu psychisch onderzocht. En de Keukenhof blijft een hit. Het bloemenpark in Lisse is elke lente maar 2 maanden geopend, maar ook dit keer liepen er weer bijna 1,5 miljoen bezoekers rond. Onder de Keukenhof-toeristen waren veel Duitsers, Amerikanen, Fransen en Britten. Het weer van Weer Online? Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog, dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

The Alternative. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Dick Advocaat gaat toch met Curaçao naar het WK, meldt het AD. Bondscoach Fred Rutte heeft zich teruggetrokken onder druk van spelers en sponsors. Advocaat wist Curaçao naar het WK te loodsen, maar daarna stopte hij ermee vanwege zijn zieke dochter. Het gaat nu beter en daarom stond Advocaat open voor een terugkeer. Op een school in Leiden is een gedenkplek gemaakt voor het 15-jarige meisje dat gisteren meedeed aan de halve marathon en overleed. Haar schoolgenoten hebben bloemen neergelegd en berichtjes achtergelaten. De ouders van het meisje zeggen in een verklaring: ze had goed getraind en wist wat ze deed. In Spanje is een Duits stel veroordeeld dat hun 3 kinderen jarenlang gevangen hield in een ernstig vervuild huis. Ze werden begin vorig jaar bevrijd door een agent en die omschreef het als een horrorhuis. Het stel moet bijna 3 jaar de cel in en zei dat ze hun kinderen wilden beschermen tegen enge ziektes. En een Amerikaanse krant schrijft dat de uitslag van het Songfestival makkelijk te beïnvloeden is als een paar honderd man samenspannen bij televoten. De krant deed onderzoek omdat Israël vorig jaar ook zoiets uitspookte en de publiekstemming won. De organisatie van het Songfestival wilde niet reageren. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: words in heavy doses.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Helmond zijn huizen doorzocht in een onderzoek naar drillrappers. Op internet gaan rapfilmpjes rond van de jongeren en daarin zijn ze te zien met bivakmutsen op en wapens in hun handen, zoals pistolen en boksbeugels. De politie heeft wapens in beslag genomen en er is één iemand opgepakt. Het OM heeft 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man uit Leiden die zijn vriendin zou hebben vermoord met een hondenriem. Hij zou er hebben gewurgd, al beweert hij zelf dat ze zelfmoord had gepleegd. Maar het lijkt alleen maar zo, zegt het OM. De vrouw was moeder van 2 kinderen. Goed nieuws voor mensen met een kaartje voor het housefeest dat het weekend op het laatste moment werd afgeblazen in Amsterdam. De 20.000 gedupeerden krijgen compensatie, zegt de organisatie bij AT5. Het festival werd zaterdag onverwacht gecanceld omdat een grote tent op het terrein niet veilig zou zijn. En de Bond van Curaçao maakt morgen bekend of Dick Advocaat terugkeert als bondscoach, zoals het AD meldt. Er is dan een persconferentie. Na het bereiken van het WK stopt de advocaat ermee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Zijn vervanger Fred Rutte is al opgestapt. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Nothing disappeared without a trace. Nothing disappeared without a trace. Nothing disappeared without a trace.

0: geluisterd naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Dames, heren, jongens, meisjes. Luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Komt nog ergens muziek uit? Daar, die uit. Dit is het feestje van gevonden voorwerpen. Zo live als een bananenstekker via Ice Radio en via twitch.tv/gevondenvoorwerpen vieren we dat dit radioprogramma 20 jaar bestaat. Het begon ietsje eerder dan 20 jaar geleden. Volgens mij 20 maart 2006 was de eerste uitzending op Kix Radio. Daarna is het nog een paar keer gewisseld van radiostation. En inmiddels draait het alweer een jaar of 7 mee op iceradio.nl. Daar wordt het ook uitgezonden uiteraard. Het is ook nog aflevering 900 hebben we net gehad. Ik ben vandaag jarig. Ik ben 57 geworden. En we vieren ook nog dat we zometeen het 500ste schakeltje in de kettinglijst uitzenden. Dat doen we samen met Joop Wessels. Er is een praathuis, lekker ouderwets zoals we dat vroeger op Kix Radio hadden, waar je eventueel je inbreng in dit radioprogramma kunt meegeven en kunt delen. Dit praathuis dat vind je op twitch.tv/gevondenvoorwerp. Als je daar bent ingelogd en meekijkt, dan kun je meepraten met dit radioprogramma. Lijkt me gezellig om dat te doen. Misschien dat we ook nog wat oude items gaan revivalen, als er tenminste voldoende input daar komt. Verder, zo'n beetje de gebruikelijke dingen. Straks de kettinglijst met Joop. We gaan vast nog wel een tegeltjeswijsheid doen. Iets met passie draaien. Zo komen we de tijd wel door. Ik schenk een paar drankjes in en laat de muziek doorgaan op dit radiostation. En in gevonden voorwerpen.

al in gevonden voorwerpen de afgelopen 20 jaar heb ik eigenlijk niet heel erg veel voorbereid. Maar wat ik net wel even heb gedaan, is wat oude mapjes geopend op oude harde schijven. Vroeger waren die ter grootte van een dik boek. En eens even gekeken wat ik allemaal toen heb gedownload en gedraaid. En dit was typisch een plaatje wat ik van een Kicks luisteraar toen heb meegekregen. De Polecat Make a Circuit With Me. En dit was een van de hits op Kicks Radio en gevoel.

dat was No VIP. Dat was een gastprogramma op Kicks Radio. Daar heb ik mijn eerste radioprogramma gepresenteerd. En daar was dit het allereerste plaatje wat ik heb gedraaid. Pop Life van Prince. En wat was dan de allereerste plaat die ik in Gevonden Voorwerp heb gedraaid? Dat was deze. Ik deed alsof ik het programma vanuit de kantine van Kicks Radio presenteerde. Ik gaf een rondleiding. Ik stelde alle medewerkers van Gevonden Voorwerpen voor. Dat was ik zelf en de rest was fictief. En Martiga Kitchen opende het programma.

0: We zijn veilig dankzij Capital Cities Safe and Sound. Dat was een plaatje waar mijn zoon mee aankwam gisteren. Papa, wil je dit draaien in gevonden voorwerp? Nou, dat wil ik wel. Dat is een plaatje wat ik wel vaker heb gedraaid, maar dan wat langer geleden. Inmiddels is het 8:58. Laten wij overschakelen naar de andere kant van het land.
1: Hengelo! Hengelo! Hengelo! Oh, oh, Hengelo!
0: Hengelo! Welkom!
1: Ja! Oh, Hengelo, Hengelo.
0: Want het is feest.
1: Voordat ik het vergeet. Oh.
0: Feest.
1: Ja, het is feest vandaag, hè?
0: Ja, op meerdere manieren.
1: Nou, maar vooral omdat...
0: Wat, hè? Ja, ja, ik ben jarig en gevonden voorwerp is jarig. En we hebben ook nog wat andere feestjes, wat mijlpalen die we vieren vandaag.
1: Nou, en weet je wat het leuke is? Tenminste, wat ik eigenlijk... Ik zit hier dus met een taartje.
0: Een taartje?
1: Ja, ik had heel graag met jou het taartje live willen doen. Maar ik had het al gezegd, af en toe moeten mensen ook werken. En ik ben nu gewoon aan het werk.
0: O jee.
1: Maar ik kon het niet laten. Ik denk, ja, weet je, de 20 jaar gevonden voorwerpen. Je hebt voor 60 jaar nog gesingeltjes in de kast staan, ja. Man.
0: Zie je? Wel het moment dat je realiseert dat je oud aan het worden bent.
1: Nou, dat hebben we het al een paar keer eerder over gehad.
0: Gaat vanzelf, hè?
1: Ja, geen
0: enkel moment. De enige manier om lang te blijven leven is oud worden.
1: Ja, en hoe meer verjaardagen, hoe beter het is.
0: Ja. Ook
1: en,
0: dat.
1: En zo werkt het. Ja. Hey, wat leuk dat je echt die oude meuk nog weer een keertje van stal hebt gehaald. Ik vind dat
0: leuk,
1: zo mooi.
0: Ja, ja, ik heb ook allerlei... even kijken of ik nog wat leuke... Heb ik nog een oude... geen idee wat dit is. Ik sleep er even wat in. Want ik ben ooit mijn carrière begonnen op Kix Radio dus.
1: Ja.
0: Daar kan ik de jingles nog even van. Af en toe draai ik er even eentje tussendoor.
1: Ja, precies.
0: En oude plaatjes.
1: En overgeven, ik heb er ook nog eentje voor je. Want die doet het dus niet. Even kijken, doet deze het wel? Nou, die doet het misschien nog wel. Ik had er eentje voor jou blijven. Die doet het niet. Nou, helaas, dan is het... Ja, potverdorie zeg.
0: Heb ik het allemaal vroeger deden ze het wel.
1: Ja, ik heb het allemaal geproduceerd. Hè. Dan weet je weer hoe dat gaat.
0: Laten we even op die kettinglijst terugkomen, want ook daar hebben we een feestje.
1: Ja!
0: Want jij gaat schakeltje 500 nu aanleveren.
1: En ik heb een mooie.
0: Ja?
1: Ja, het is cheesy, het is lekker, het is zelfs 70's.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: En ik weet zeker dat je kent dat je zo... Oh ja, die...
0: Zullen we eerst even schakeltje 499 dan doen?
1: Dat lijkt me mooi!
0: Dat was deze... Is ook een oud gevonden voorwerpenplaatje die best vaak voorbij is gekomen. Ik weet niet eens meer hoe oud het nou exact is. Zoeken we even na Stronger van Dazzled Kids.

0: Stronger Than Yesterday.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja.
0: De dag daarvoor en de dag daarvoor. Ik was een beetje in verwarring, want Dazzled Kid, dat is iets anders als de track Dazzled Kid, want die was weer van Voice, maar ik dacht dat dit één en dezelfde was. Dus deze verwarring ook weer opgelost.
1: Ja, en dan nu?
0: En dan nu?
1: Ja.
0: Moeten we daar tromgeroffel bij doen?
2: Dit is een historisch moment waar we wel even bij stil moeten staan.
1: Nou, zullen we dat dan maar even doen?
0: Ja, laten we er even bij stilstaan.
2: Zo. Dat was dat.
1: Zo, hebben we dat ook weer. Want we zijn namelijk aanbeland bij nummer 500.
0: Ik heb het ook niet voor geproduceerd. Ik zei, kijk, heb ik nog ergens tromgeroffeld? Ja. Lekkere analoge techniek.
1: Pak hem er maar bij. Zo, analoog.
0: Tromgeroffel.
1: Ja, Dazzled Kids en Stronger kwam weer uit Love is Stronger Than Pride. En Strong Love noemen ze ook wel Harmer Love.
0: Harmer Love.
1: Ken jij toevallig de vrouw van Stevie Wonder?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Heb je die wel eens gezien?
0: Nee. Nee,
1: hij ook niet. Maar, maar dat is nummer 500 geworden vanavond.
0: Nou, kom maar door.
1: Ja.
3: Schaamteloos lekker.
1: En ken jij deze nog dus?

0: Sander zelf staat gewoon in het achtergrondkoor.
1: Jeetje.
0: Nou, dan heb je dat wel goed voor elkaar, zeg ik dan.
1: Ik zit even te denken, wat ken ik nou nog meer van er dan?
0: Sarita. Ja, natuurlijk met Billy Preston.
1: Oh, Sarita Franklin is het gewoon.
0: Nee, het is Sarita.
1: Oh, Sarita.
0: Ja, en jij kent die, even kijken hoor. Jij kent die natuurlijk van deze. Dan doen we dat ook gelijk maar even weer. Want dat is deze bijvoorbeeld.
1: It will come in time, precies. Ja,
0: en precies, en deze?
1: Oh. En dan hebben we hier een gedicht van Joop Wessels.
0: Ja, precies. Deze ken je toch ook?
1: Woman, don't you know ja.
0: Nou, dat is dus Sarita.
1: Maar die andere is iets minder bekend, maar of iets meer vergeten, denk ik vooral. Want ik kende hem wel toen je hem startte, de eerste noot. Toen dacht ik, oh ja,
0: ja, dan, ja, precies. En dat is dus, oh ja, wat al anderhalve week bij mij in mijn hoofd voorbij zweeft. En ik kan er niet omheen om deze dan maar gewoon te plempen als nummer 500.
1: Nou, leuk.
0: En nu?
1: Een feestelijk nummer.
0: Moeten we weer terug?
1: Beginnen we bij 1?
0: Nee, gaan we terug van 500 naar 1? Oh, nee.
1: En daarna stoppen we ermee.
0: Nee, zeker
1: nee,
0: niet.
1: Nee, we gaan gewoon doortellen.
0: We zijn net begonnen, want hoe lang doen we het nou? Een jaar of 6,5 of zoiets? 7 bijna?
1: Zoiets?
0: Ja.
1: Moeten we aardig die kant op gaan?
0: Nou.
1: We moeten er een keer gewoon even een lijstje van gaan maken op Ice Radio.
0: Ook dat roepen we al 7 jaar.
1: Ja, nou, dat gaan we dan ook een keertje met de directie samenstellen. Ja. Gewoon een week lang non-stop onze 500.
0: Ik denk dat de straat van Hormuz eerder open gaat dan dat dit.
1: Nou, ik ga in elk geval donderdag hier weer op doorborduren bij jouw show.
0: Ik zou er zijn.
1: En dan ga ik nu even weer een plaatje uit de vergetelheid van gevonden voorwerpen. Gedraaid op Kicks Radio heel veel. Speechless. Hoe heet het uitvoerend ook alweer? Moet ik even kijken hoor. Mishmash. Zeg je waarschijnlijk niks dit?
0: Nee, helemaal niks.
1: Maar wel een fijne plaat.

Grace. Nou, we kunnen ervan uitgaan dat dit feestje democratisch was dan. It's a groovy thing. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen zo live als een bananenstekker voor de 900ste keer op gevonden op Ice Radio bedoel ik. En het bestaat 20 jaar en ik ben ook nog 57. En dat vieren we allemaal niet alleen op iceradio.nl, maar ook op twitch.tv/gevondenvoorwerp. twitch.tv/gevondenvoorwerp. In het enkelvoud dus. 20 jaar gevonden voorwerpen. Al een rare dingen gedaan. Zeker in het begin toen het nog live bij Kix was. Eén daarvan was een paaldans top 11 in aflevering 111. Twee paaldansplaatjes die we toen hebben gedraaid. Eén rustige en één lekkere freaky. We beginnen met En Vogue, Giving in

De paaldans op 11 was dit volgens mij nummer 3. Die uitzending deden we ter ere van de 111ste aflevering. Inmiddels hebben we de 900 gepasseerd. Praathuis staat open als je mee wilt praten met dit radioprogramma. twitch.tv/gevondenvoorwerp. Als je het niet kan vinden, zit er aan de rechterkant van het beeld. Zit een pijltje. Als je die uitklapt, zie je het Praathuis. En daar kwam ook een verzoekje binnen net van... even kijken, Kiksfreak zie ik... Ja, een van de oude gevonden voorwerpen. Anneke was dat. Die vroeg deze aan. Doe mijn kids er ook nog een plezier mee. Imagine Dragons. Whatever it takes. Anneke, voor jou. En leuk dat je weer meepraat.

Speciaal voor Anneke en voor Joris en Marijn. Imagine Dragons en Whatever It Takes. Eén plaatje nog te gaan tot het ANP nieuws. En dat is wel grappig als ik al die oude mapjes door zit te bladeren. Dan kom ik ook liedjes tegen van ik denk, oh, wauw, deze moet op mijn playlist. Dit is daar ook een mooi voorbeeld van. Ain't No Slowing You Down, Malou.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het vierdeschip Hondius is vertrokken uit de haven van Tenerife. Vanavond werden de laatste passagiers van boord gehaald. De 30 bemanningsleden varen met het schip door naar de haven van Rotterdam, waar het over zo'n 5 dagen aankomt. Daarna worden het schip en de achtergebleven koffers ontsmet. Verdrietig nieuws over witsnuitdolfijn Albi, die ruim een week geleden aanspoelde in Egmond aan Zee. Hij is overleden, zegt SOS Dolfijn. De vrijwilligers zijn er kapot van, omdat het juist de goede kant leek op te gaan. De dolfijn gaat nu naar de Universiteit van Leiden. Daar gaan ze uitzoeken wat er met hem aan de hand was. Tata Steel in IJmuiden heeft weer een boete gekregen voor het uitstoten van schadelijke stoffen. Daar zijn grenzen voor en Tata ging daar ver overheen. De boete bedraagt zeker 3 miljoen euro. Tata was vorige week ook al in het nieuws toen bekend werd dat de directeur van Milieudefensie daar gaat werken. En het Jeugdjournaal heeft een belangrijke tv-prijs gewonnen. De Ere Zilveren Nipkoff-schijf. Dat werd onthuld in het talkshow Eva. Volgens de jury weet het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uit te leggen dan het journaal voor volwassenen. En dat al 45 jaar lang. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Zo obscuur dat zelfs Shazam hem niet herkent. Ik dacht, deze moet ik even toevoegen aan mijn roadtrip playlist. Die ik onderweg altijd aan heb in de auto. Als ik met familie en kids op stap ben. Maar toch werkt hier niet de minste aan mee. Want je hoort op drum en bas respectievelijk Phil Gold en Mark King van Level 42. En een fijne plaats, maar in Nederland geen hit geworden. Leisure Process, A Way You'll Never Be. Open uur 2 gevonden voorwerpen. Straks gaan we even onthaasten, even relaxen, even chillen. Maar dat doen we deze keer anders dan anders. Tegeltjeswijs dat ik moet nog doen. Iets met passie. En je kan meepraten met dit radioprogramma via twitch.tv/gevondenvoorwerp. En er wordt net nog gevraagd in de chat of ik een wie van de drie ga doen. Misschien ga ik dat straks ook nog wel even doen. We hebben alleen niet zoveel mensen die nu mee kunnen stemmen nog. Dus kom nog even in die chat. twitch.tv/gevondenvoorwerp. Dit radioprogramma, heb ik al een paar keer gezegd, begon ooit op Kix 20 jaar geleden. En daar waren af en toe ook bandjes die optraden in de studio. Zo kwam ik onder andere deze tegen. Best Friends, Unplugged. Dit werd uitgezonden op Kix een keertje tijdens, ik geloof erop of eronder.

elektrische vrienden van de radio. Our Friends Electric, Tubeway Army. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen, zo live als een bananenstekker op iceradio.nl. En we vieren 900 keer gevonden voorwerpen. We vieren 20 jaar gevonden voorwerpen. En we vieren ook nog dat ik 57 jaar ben geworden vandaag. Langzaam een oude lul. Collega zei ook al vandaag heel monter tegen mij. Oh, je hoeft nog maar 10 jaar te werken. Een van de dingen die wij vroeger in gevonden voorwerpen altijd deden, was de wie van de drie. Ik postte drie singeltjes, of ik had drie singeltjes bij me. En dan kon de chat die kon bepalen welke ik ga draaien. Nou zijn er niet zo heel veel mensen in het praathuis. Mocht je daar nog, mocht je luisteren en het horen, maar nog niet in het praathuis zitten, twitch.tv/gevondenvoorwerp. Dan kan je even bepalen welke van deze drie ik ga draaien. Ik noem ze vast even, dan kan de stream even het bij jullie aan laten komen. Ik heb optie nummer 1, Bart Peters en de radio's. I'm into folk, zijn een beetje foute plaatjes. Staat gevonden voorwerp. Ook onbekend, Maywood, Rio, optie nummer 2. En optie nummer 3, Making Your Mind Up van Bucks Fizz. Dus... Bart Peters in de radio's, I mean to folk, Rio, optie nummer 2 van Maywood. En optie nummer 3, Making Your Mind Up van Bucks Fizz. Nou, dan gaan we even de...

84, 85. Ik zie verder geen andere stemmen bijkomen. Er is nog wel iemand in het praathuis bijgekomen. Als je nog een stem wil laten horen, moet je heel snel zijn. Anders ga ik net zoals ik dat vroeger ook altijd deed, gewoon de naald live laten zakken op de plaat. Dit is hem gewonnen. De wie van de drie? Dat wilde ik zeggen. Leeuwoed en Rio.

0: een appje van Ilse. Ilse naam zegt jullie misschien niet zoveel. Op de chat was ze vroeger bekend als Prikkeldraad. En jullie kennen haar ook. Ik haal direct de vormgeving erbij van de jingles van Gevonden Voorwerpen.
1: Gevonden Voorwerpen.
0: Dat is Ilse. En die appte mij. Ik hoorde net Rio op de radio en ik moest direct aan jou denken. Nou, dan hebben we haar ook weer even meegenomen in dit radioprogramma. Vroeger vaste klant. Wat wilde ik gaan zeggen? Oh ja, normaal gesproken is het nu tijd voor het onthaastblokje. 3 rustige platen op rij. Ik doe het deze keer hetzelfde, maar toch even anders. Want ik had vroeger ingevonden voorwerpen. Een item dat was te mooi voor de gewone radio. En het idee was dat ik 3 platen draaide die zo mooi zijn dat je er eigenlijk niet doorheen moet praten. 3 platen, of 1 plaat die je van stilte tot stilte draait. Ik maak er nu 3 van. Ik draai 3 mooie platen die te mooi zijn voor de gewone radio. Ik praat niet door het intro en niet door het outro. Laat ze gewoon even op je inwerken. De eerste, dat is Heather Nova. En de akoestische unplugged version van Walk This World. Daar maken we het stil voor op Ice Radio.

te mooi voor de gewone radio. Normaal gesproken is dit het onthaastblokje. Drie rustige platen op een rijtje. Maar nu heb ik drie platen die je van stilte tot stilte moet horen. Dat waren achtereenvolgens Heather Nova en Walk This World. De unplugged version die ooit bij Ray Cook's Most Wanted op MTV werd uitgezonden. Dat is ook heel lang geleden. Dat was nou 95 of zo. Van vorige eeuw dan. Death Cab for Cutie. Die heb ik ooit via een Kiksluisteraar. Die kwam in de chat. Die plaat moest ik draaien. De 8,5 minuut uitvoering van I Will Possess Your Heart. Met die geweldige opbouw die steeds spannender wordt. En steeds dramatischer. En tot slot de nit Home Before the Dark. Het wordt langzaamaan donker buiten. Inmiddels worden er wat herinneringen opgehaald op de chatbox. Via twitch.tv/gevondenvoorwerp. Heel gezellig. Praat daar nog even mee. Er werd onder andere herinneringen opgehaald in de chat. Vroeger hingen daar wel, 15, 20 man tijdens de uitzending. Die zich met het programma bemoeiden. En dan kwam Ome Piet altijd met zijn karretje binnen. Dus ik schenk nu even allemaal wat drankjes in voor de mensen die luisteren naar dit radioprogramma. En draai een typisch plaatje uit de Kikstijd. Helemaal in het begin heb ik deze plaat best heel vaak gedraaid.

0: Hallo?
1: Zo dan.
2: Van dit radioprogramma is even de batterijen van zijn gehoorapparaat aan het verwisselen. Maar hij zal u zo dadelijk persoonlijk te woord staan.
1: Zo laat de techniek je in de steek. Zal deze het dan wel doen? Jongens, wat is dit allemaal? Nog een keer. Vooruit jij. Dan gaat wel de grap van de jingle natuurlijk voorbij. Zou die het doen? Test 1, 2.
2: U luistert naar Gevonden Voorwerpen. De presentator van dit radioprogramma is even de batterijen van zijn gehoorapparaat aan het verwisselen. Maar hij zal u zo dadelijk persoonlijk te woord staan.
1: Nee, daar komt geen geluid meer uit.

Met goedkeuring net ontvangen door Prikkeldraad. Die appt mij. Ze is wel aan het luisteren, maar ze kan niet meechatten. Dat is dan weer jammer. Jason Mraz. And So Wonderful. Ik zie niet de juiste titel dat het er... Baard uit in mijn mond. Nee, zo neem ik niet welk. Ja, mooi. Mooi voor de gewone radio misschien wel. Ik kan nog ongeveer 2 plaatjes kwijt. Maar ik zie dat het op Twitch inmiddels langzaamaan net even drukker aan het worden was. 8 mensen net. Nu zijn het er weer wat minder. 2 platen kan ik nog kwijt. Dit is eentje. Ooit begon het radioprogramma op zondag. Maar het zit nu al heel lang op maandag. En het is altijd leuk om plaatjes te draaien.

0: van der Lubbe, nog voordat hij bij de dijk zat. Stampij, blij dat het morgen maandag is. Maandag is bijna voorbij. Deze 900/20 jaar/57 jaar oud gevonden voorwerpen aflevering zit er ook bijna op. Voordat ik afsluit, eerst nog even dank zeggen aan Ilse en Hans, die al 20 jaar dit radioprogramma van vormgeving voorzien. Doet hij het weer niet?
1: Gevonden voorwerpen.
2: Gevonden voorwerpen.
0: Zo, nou, die hoor je altijd in de jingles voorbij komen. Eén plaatje nog te gaan. Ik sluit af met de allereerste aankondiging van gevonden voorwerpen. En de tweede plaat die ik heb gedraaid 20 jaar geleden, 20 maart 2006. Maandag weer een gewone aflevering. En woensdag de herhaling. Tot dan.

ik op dit tijdstip op Kicks Radio. En toch is er wat anders. Kicks Radio is druk bezig met expansie. Het bedrijf groeit maar en het groeit maar en het groeit maar. En er was een vacature. Door de groei worden er steeds meer dubieuze en andere platen gevonden. Dus vanaf heden is er een afdeling gevonden voorwerpen op dit radiostation. En ik was al een tijdje uitzendkracht op Kicks Radio. En gesolliciteerd op de vacature, aangenomen. Vanaf heden, elke maandagavond, in elk geval tussen 10 en 11 en anders tussen 10 en 12, afhankelijk van of er een NoVIP-aflevering is of niet, openen we de deur van gevonden voorwerpen, gaan we even kijken wat we tegenkomen. Vandaag is er nog niet zo erg veel gevonden, dus we zijn zelf maar even op zoek gegaan in het Kikspand en neergestreken in het personeelsrestaurant. En wij, dat zijn Ko Meermans en ik. Ik heb een technicus die ik al jaren ken, maar is gebeld van: goh, wil jij de plaatjes voor mij starten? Kan ik mij wat meer concentreren op wat ik hier allemaal in de schappen vind? In dat personeelsrestaurant is al van alles te vinden, dus ik zou zeggen, we schenken wijntje in. En laten we maar beginnen met een big dish waar we zo meteen alles op kunnen laden. Miss America, Kicks Radio.

Met afstand de meest getalenteerde zoon van Bob Marley. Hij heeft er een stuk of 150, geloof ik, die allemaal teren op dat geld wat pa ooit verdiend heeft. Ziggy Marley met zijn Melody Makers Cosmic hier op Ice Radio. Dan ga ik eventjes deze track doen. One Hit Wonder, Mezzi Star met deze prachtig mooie Fade Into You.

een heel cool YouTube-filmpje waarin Maggie Rogers nog op school zit, een muziekschool. Dan krijgen ze bezoek van niemand minder dan Pharrell Williams en iedereen mag dan een track laten horen. En bij het horen van deze track zit zij heel schuchter in een hoekje een beetje mee te tikken en Pharrell Williams zit met open ogen en die worden steeds groter, maar hij vindt het zo geweldig en hij kijkt naar haar en weer naar die leraar en hij weet niet wat hij ermee aan moet. Hij vindt het echt super cool. Dat is ook deze track, Alaska, Maggie Rogers. Ga hem opzoeken. Het is een leuk YouTube-filmpje. Echt heel aandoenlijk om te zien, maar ook gewoon hoe mooi hij ermee omgaat ook. En dan uitlegt hoe goed hij alles vindt. En het is echt heel erg cool. Nou goed, dat dus. En eventjes wat country doen. Ik heb Lyle Lovett. Die is ooit een keer getrouwd geweest met Julia Roberts. Ja, echt waar. En als je hem ziet, het is niet de mooiste man ooit. Hij kan ook redelijk acteren. Ik heb hem één keer live gezien. Had ik gehoopt dat het heel erg cool werd. Want dat was dan samen met John Hyatt. En het was alles behalve cool. Want ze zaten met z'n tweeën op een krukje. En ze speelden om de beurt een liedje. En er was geen band, helemaal niks. Dus het was ontiegelijk saai. Maar goed, het had er zo kunnen klinken. San Antonio Girl, Lyle Lovett hier bij Buzz Radio. She brought

Classic John Lee Hooker. Boom, boom, boom. Hier bij Buis Radio. We hebben nog een kwartiertje te gaan. En daarna ben ik er gewoon nog een heel uur. Want DJ Reds is afwezig. Dus ik doe gewoon 2 uur op deze zaterdag. Ik hoop dat je het goed vindt. Ga ik even naar Hilly Michaels. Vorig jaar overleden was een man die werkte met de mannen van Sparks. Maar hij had ook een leuk solo albumpje. Calling All Girls. En daar ga ik er gelijk namelijk een track van draaien.

Het is niet zo sprankelend als de track die we later kregen in de jaren 90, Dancing in the Moonlight. En dit is dan de originele versie, zou je denken, King Harvest. Nou, het is een beetje ja, een beetje nee, want die zanger van King Harvest zat eerst in een band, dat heette Bofalongo. En die hebben het ooit eerst op plaat gezet. Deze versie is ook leuk. Ik vind hem leuk omdat hij zo beknepen eigenlijk is. Hij is een fractie te traag en te sloom en toch heel erg fijn. Je kan je gewoon voorstellen dat die man daar met zijn handen in zijn zakken bij die microfoon staat en Bob eventjes dit liedje eruit poept. Dus leuk. Goed, King Harvest dus. Dat was het. Eerste uurtje zit erop. Ik ben er zo meteen weer. Nog een uurtje. Mark Schultz, gewoon hier op Ice Radio. Oh.

0: Sevilla. Ice Radio. Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8 uur zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. En de examens voor middelbare scholieren zijn nog maar net begonnen, maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best veel na 2 examendagen. Vandaag werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8 uur zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. En de examens voor middelbare scholieren zijn nog maar net begonnen, maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best veel na 2 examendagen. Vandaag werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8 uur zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. En de examens voor middelbare scholieren zijn nog maar net begonnen, maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best veel na 2 examendagen. Vandaag werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8 uur zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het Hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. En de examens voor middelbare scholieren zijn nog maar net begonnen, maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best veel na 2 examendagen. Vandaag werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.